zijn dan korkolaien. Maar ja, dat is me dat zo oorlogig koos je op een zust is. Op je mix ging hij vast als het ging het tona. Nee, goed, dat zei hij wat wanker is en